too harsh, but all to last. Let me and mean bones a steep ask. Let me and mean bones a steep ask. Bid ik voor mijn brood af en wat hem aan doet wilt. Laat het je ook nog jou bieven, door de plaats nog veelt. Als hij door je vallen, dan riet je hem de hond. Go today, I've all that dome of Dina Labour Court.